0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. King Distortion.

0: Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. King Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Kink. Distortion.

0: uur. Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de vierde etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie. In twee Belgische plaatsen zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En Nederlandse atleten zijn weer in de prijs gevallen op de EK in Engeland. Het mooiste was van Stefan Nielissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. En daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: King. Distortion.

0: Distortion. Kink.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is brand geweest in een appartementencomplex. Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd. Sommige bewoners met hoogwerkers zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hogevenen zich uitbreiden. Er is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken er ook wolkenvelden over, met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom

0: Henk.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: King Distortion.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zo'n 100 bewoners moesten vannacht een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout uit omdat er brand was. Die brak uit op de 4e etage. Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. 2 mensen raakten gewond, 1 moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En op de EK Atletiek in Engeland zijn Nederlandse atleten weer in de prijzen gevallen. De mooiste was voor Stefan Nillessen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Portion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: Beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Kink Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopper Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was, is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. En ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. En Stefan Nillissen zegt dat hij bloed rook toen hij voelde dat hij makkelijk de andere lopers kon inhalen op de 1500 meter op de EK Atletiek. Hij nam een indrukwekkende eindsprint en zorgde voor een enorme stunt en haalde goud. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was in 1950. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitstaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Er zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. En Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken, tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. Rusland viel het Oekraïnse Kiev aan met drones en raketten en ook een andere stad. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
0: Kink Distortion.
3: Let the body set the flow. Let the body set the flow. Let

0: Kink.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw zijn twee Nederlandse blushelikopters aan het helpen bij de grote natuurbrand in België. Het zijn zogeheten Chinook-helikopters van Defensie. Die kunnen bijna 8000 liter water meenemen in een grote zak die eronder hangt. De brand woedt in natuurgebied Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en is nog niet onder controle. De Hongaarse president Magyar leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van een ongeluk met een Poolse toeristenbus. Daarbij vielen 12 doden en zeker 20 passagiers raakten gewond. De bus raakte van een snelweg en kantelde. De chauffeur is aangehouden. De politie denkt dat hij in slaap is gevallen. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regioomroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden vielen gewonden. En in Zwitserland is een dode gevallen en raakten 12 mensen gewond bij een ongeluk met een paardenkoets. 2 gewonden zijn er slecht aan toe, melden Belgische media. De koets raakte van de weg, reed van een helling af en belandde tegen een boom. Het ongeluk gebeurde bij een uitstapje met 60 mensen. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: King Distortion. King Distortion.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op. Waar

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen breidt zich nog steeds uit. Blussen is lastig door de wind die steeds verandert. Het is ook lastig om overal bij te komen door het ruige terrein. Daarom wordt ook vanuit de lucht geblust, onder meer met twee Nederlandse Chinook-helikopters. Eén daarvan kan morgen ook meehelpen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar huis na brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond door rook. Eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is helemaal verwoest. In Baren wordt gezocht naar een man na een ruzie in de relationele sfeer. Vanwege de privacy wil de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een burgernetbericht verspreid. En wie de man ziet moet 112 bellen en niet op hem afstappen. Gisteravond werd al naar hem gezocht met een drone, een hond en een helikopter. En de president en premier van Hongarije leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk vannacht. Er zijn zeker 12 doden, 10 mensen zijn zwaar gewond. Tientallen anderen hebben lichtere verwondingen. De bus raakte ten oosten van Boedapest van de weg en kantelde. Waarschijnlijk viel de chauffeur in slaap. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora Oven Airfryer Snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan naar Duitsland. Dat betekent waarschijnlijk dat de inwoners van de grensgemeente Monschau niet weg hoeven. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De brand is nog niet onder controle. Twee Nederlandse blushelikopters helpen mee. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. Door een storing met het verkeersleidingssysteem staan alle metro's in Amsterdam stil, meldt AT5. Het systeem regelt alle seinen en wissels en zorgt ervoor dat alle metro's veilig kunnen rijden. We werken hard om de storing op te lossen, zegt het GVB. Ze verwachten dat de metro's rond 2 uur weer rijden. En op socials gaat een filmpje rond van een hondje op de kist van een Colombiaanse vrouw die omkwam tijdens een zware aardbeving afgelopen week. Het hondje heeft zijn leven aan de vrouw te danken, want ze hield hem stevig vast toen haar huis instortte. Het hondje is 12 jaar oud en blind. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig, daarna vanuit het westen zon en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken, pakken, pakken.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. King Distortion.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: De

0: pleurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bewoners van de bovenste etages van een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout, waar brand was, kunnen nog niet naar huis. De gemeente heeft ze een hotel aangeboden. Brand was vannacht in een appartement op de vierde verdieping. Mensen die daaronder wonen mogen wel weer naar huis. Het Nederlandse leger verwacht nog een paar dagen te moeten helpen bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen, zei iemand van Defensie bij Radio 1. Vandaag zijn net als gisteren twee Chinook-helikopters gestuurd. Blussen is lastig door onder meer de wind die steeds draait. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn minstens 3 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. Ze werden aangevallen met drones en opnieuw ballistische raketten. Daar kan Oekraïne niks tegen doen. President Zelensky riep de Europese bondgenoten weer op om luchtafweerraketten te leveren. En de storing bij de Amsterdamse metro is voorbij. Die lag ruim een uur plat doordat het verkeersleidingssysteem het niet deed. Dat regelt alle seinen en wissels, zodat metro's veilig kunnen rijden. De dienstregeling wordt weer opgestart. Kan even duren voordat alles weer volgens het schema rijdt, zegt het GVB. Dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.

ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: Distortion. Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Dit is Kink Distortion.
5: Goedemiddag, ik ben René Postma. Afgelopen week heeft in het Brabantse Oosterhout een huis in brand gestaan en daar is vanochtend een man voor opgepakt. Hij komt ook uit Oosterhout. De brand was in de nacht van woensdag op donderdag. Er was niemand thuis. Buren moesten hun huis uit. In Enschede is gisteren een skinnybike in beslag genomen. Een fatbike met dunnere banden die zo ver was opgevoerd dat hij 120 km per uur kon. Hij was van een jongen die probeerde weg te vluchten voor de politie. Behalve de snelheid was er nog iets met de zogenaamde bike. Er zat geen ketting op, alleen een gashendel. De zonsverduistering afgelopen woensdag heeft inderdaad effect gehad op het gedrag van vogels, zeggen wetenschappers. Ze hebben vogels bestudeerd en zagen dat vooral mezen en duiven zich verstopten toen de zon verdween. De eerste thuiswedstrijd van ADO Den Haag was een teleurstelling voor de fans. FC Groningen kwam op bezoek en won met 4-1. Groningen had geen fans meegenomen, dat mocht niet vanwege een straf. Andere wedstrijden die nu gespeeld worden zijn Feyenoord Go Ahead Eagles en Twente Zwolle. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: King, you gotta recognize Distortion.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
1: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Dit is Kink Distortion.
3: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Canada komen veel handtekeningen onder een petitie om de Amerikaanse ambassadeur het land uit te zetten. Het is Piet Hoekstra, afkomstig uit Groningen. Hij was eerder ook ambassadeur in ons land. De Canadezen willen van hem af omdat hij het idee van president Trump steunt om Canada in te lijven. Maar de regering gaat het zeker niet doen. Vannacht zijn bijzondere kunstwerken uit de Renaissance gestolen uit een museum op het Italiaanse eiland Sicilië. De burgemeester baalt ervan, ook omdat het gebeurde tijdens een traditioneel feest in de stad. Kunstroof komt vaker voor in Italië. Afgelopen week nog werd een kostbaar schilderij van Renoir teruggevonden. Het gedrag van vogels verandert tijdens een eclips. Wetenschappers vermoeden dat al en hebben het woensdag ook echt vastgesteld. Zo kwam er bij een van hun meetstations een uil tevoorschijn, terwijl dat echt een nachtdier is. Andere vogels verstopten zich juist toen de zon verdween. Een recordbedrag voor de eerste elektrische Ferrari. Die is op een veiling van Sotheby's verkocht voor 35 miljoen. De auto werd een paar maanden geleden gepresenteerd en Ferrari kreeg meteen veel kritiek. Veel mensen vinden het maar niks dat de sportwagen een accu heeft en geen verbrandingsmotor. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.
4: Kink Distortion. Everything loud.
2: Distortion. Kink.
5: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonuur hier bij Kink Distortion. Vandaag de Dynamo Metal Fest pre-party hier bij Kink Distortion. Althans, ik ga een uurtje lang jou trakteren op bands die onder andere op Dynamo Metal Fest staan. En daarnaast nog een heleboel andere toffe bands. Dit staat op zaterdagavond. Sterk nog, dit is de headliner. Ik heb natuurlijk

Lamb of God, komende zaterdag op Dynamo Metal Fest als afsluiter van de zaterdag. Had ik al gezegd dat ik zin heb in Dynamo Metal Fest? Nou, volgens mij wel, maar ik zei het gewoon nog een keer, want ik heb er echt enorm veel zin in. We gaan er met een groot team aanwezig zijn vanuit King Distortion, dus dat gaat sowieso een leuk feestje worden. En sowieso is Dynamo Metal Fest altijd een leuk feestje. En helemaal omdat ik wederom het King Distortion podium mag gaan presenteren, vind ik een enorme eer. Vind ik echt te gek om dat daar te mogen doen. Wat kun je dit uur van mij verwachten? Nou, uiteraard veel bands die dus op Dynamo Metal Fest staan, zoals een Urn, zoals een Halloween, Castle Red gaat voorbij komen en zelfs nog twee Nederlandse bands die dan niet daar staan, maar die ik wel voor je heb, namelijk een complete Self Machine. Insanity Alert gaat ook voorbij komen in Flames als afsluiter van de zondag natuurlijk op Dynamo Metal Fest en voor de rest ook nog onder andere de weekpit van deze week Tony Iommi. Voor de rest heb ik hier nu de band waar ik zelf misschien wel het meeste naar uitkijk. Dood eenvoudige reden. Ik heb dit nog nooit live gezien en ik wil dit een keer mee gaan maken. Ik heb het over Primus. De man die ooit te goed werd bevonden als bassist van Metallica toen Jason Newsted opstapte. En ik ben daar altijd een klein beetje mijn achterhoor blijven krabben. Hoe kun je nu als Metallica, hoe kun je een heemstaan Les Claypool, hoe kun je die weigeren als die bij jouw auditie komt doen? Bizar om erover na te denken. Ik kijk er echt naar uit. De show van Primus op Dynamo Metal Fest. Komend weekend. Dit is Wynonna's Big Brown.

met The Spirit Alive. Dus een van de eerste tips die ik je heel erg graag wil geven voor deze editie van Dynamo Metal Fest. Ik kreeg de band in 2021 op het netvlies met hun debuut Serpent and Spirit. De tweede plaat werd geproduceerd door niemand minder dan Joe Duplantier van Gojira. En wist de band naar een groter publiek te brengen. Afgelopen januari kwam de plaat Setting Fire to the Sky uit. En die heeft bij mij al aardig wat spreekwoordelijke rondjes op de koptelefoon gemaakt. Sterker nog, het zou me niet eens verbazen als die plaat richting de jaarlijst gaat van mei van 2026. Wat mij trouwens meteen even brengt op een ander stukje. Ik heb in het verleden wel eens zo halfwege het jaar alvast wat voorspellingen gedaan voor jaarlijst. En ik vroeg mij af, zou je zoiets nu weer eens leuk vinden? Te ja of te nee? Laat het gewoon eens even weten via de socials. Moet ik weer alvast een soort van tussenstand jaarlijstachtig iets gaan maken? Gewoon puur voor mezelf, platen die ik tof vind. Laat mij het gewoon voor de grappers weten. Of niet, dat is natuurlijk ook hartstikke prima. Of dat de nieuwe plaat van Tony Iommi ook op de jaarlijst gaat komen, dat moet nog even bezien worden. Die gaat later dit jaar uitkomen. Maar de allereerste single daarvan, World Alone, die hebben wij benoemd tot Weekly Pit van deze week met Kink, bij Kink Distortion natuurlijk. Overigens mocht jij je afvragen, wie is in hemelsnaam die man die we horen? Niemand minder dan Jorn Lande.

World Alone van Tony Wayomi samen met Jorn Lande. Het is de weekly pit van deze week, die je uiteraard dus ook extra vaak hoort bij Kink Distortion. Komend weekend is Dynamo Metal Fest. En het grote voordeel is, vrijdagmorgen is er nog maar één podium beschikbaar in plaats van de twee. Want het Kink Distortion podium gaat eigenlijk pas op zaterdag open. En dat geeft mij de tijd om op de vrijdagavond lekker bandjes te checken. En ik vind dat echt een van de leukste dingen die er is. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik vind het echt te gek om gewoon lekker met een drankje in de hand naar een bandje te gaan staan kijken. Soms bandjes die ik ken, soms bandjes die ik niet ken, et cetera. Ik vind dat echt te gek. Op vrijdag begint het om 3:00 met Revocation. Toffe band. Destruction komt erachteraan rond 4:05. En dan krijg je nog Amorphis, Die Artist Murder. En een 2 uur durende set van Halloween, waarbij ze terug gaan kijken op het 40-jarig bestaan van de band. En je kunt over Halloween heel veel zeggen. Ik vind die band echt wel heel erg tof. Met name de Keeper of the Seven Keys platen. Die vind ik gewoon legendarisch. Maar het toffe van Halloween heden ten dagen is dat ze eigenlijk tegenwoordig weer werken met een drietal zangers. Dan denk je misschien, huh? Drietal zangers? Hoezo dan? Nou, door de jaren heen hebben ze eigenlijk een drietal zangers gehad. En al die drie de zangers zijn inmiddels weer terug bij Halloween. Met als gevolg dat je dus eigenlijk zou kunnen zeggen dat elke zanger dus eigenlijk zijn eigen soort van hits kan gaan zingen of zo. Ja, zo kun je het misschien wel stellen. En daar heb ik echt enorm veel zin in. Helemaal als je dan bedenkt dat er stiekem best wel veel nummers van Keeper of the Seven Keys platen op de setlist staat. Zoals dit, wat volgens mij de opener gaat zijn. Ja, ik heb al heel even op setlist FM gekeken. En ik weet dat sommige mensen vinden dat verschrikkelijk. Ik vind het zelf heel erg fijn, omdat ik dan weet wat er komt. En dan kan ik mij extra gaan verheugen. Nou, ieder zijn tik, zullen we maar zeggen. Halloween van de plaat Keeper of the Seven Keys, part 2. Dit is March of Time.

0: Halloween met March of Time. Gisteren maakte ik hem al even bekend via de socials van Bjoris Betonmuur. En natuurlijk ook gewoon Kink Distortion. De primeur van vandaag. Hij is van Morningwood. Op 18 september gaan ze uitkomen met een nieuwe plaat, Rise and Shine. De band zit een beetje in het folk metal genre. Maar zoals we vaker bij folk metal nemen ze zichzelf niet heel serieus. Maken ze wel toffe muziek. Maar het is allemaal met een lekkere knipoog. En dat geldt zeker ook voor de allereerste track die morgen online gaat verschijnen. En die Blastafari heet.
1: Kink Distortion.

0: De mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
4: Dit is Kink.

Spiritbox met Perfect Soul, afkomstig van de plaat Tsunami Sea die vorig jaar uitkwam. En die plaat die is zeer goed ontvangen destijds en het heeft echt gezorgd dat de band weer een stapje hoog komt. Sterker nog, zo hoog dat ze in de avonds live staan in Amsterdam met Ginger en Dying Wish in het voorprogramma. En, jawel, wij geven daar deze week tickets voor weg binnen Kink Distortion. Dus wat jij vooral moet doen is even naar de socials gaan van Björn Tonuur op Kink Distortion. En dan kun jij dus die twee tickets winnen voor Spiritbox, die dus 3 oktober in de Avos Live staat in Amsterdam met Ginger en Dying Wish in het voorprogramma. Dat kan allemaal via de socials. Wat je daar moet doen is eventjes die post opzoeken en even daar in de comments reageren. En dan kun je automatisch daar tickets voor winnen. Check eventjes je concertmaatje in en dan is het vrij duidelijk dat je daar de kans maakt. Oké. Een van de andere bands waar ik best wel naar uitkijk is een band op het King Distortion podium. Heb ik het over Castle Rot. Castle Rot speelt een beetje, nou, zou ik kunnen zeggen, oude doom. Een beetje jaren 80s heavy metal. En die hebben vorig jaar best een toffe plaat gebracht. The Bestiary heet die. En van die plaat is dit Siren.

Fleming van Complaint. Een nieuwe plaat, Era of Decline, kwam onlangs uit en is zeker de moeite waard. Die wil ik je toch even meegeven om je even te checken. De band staat trouwens niet op Dynamo Metal Fest. Dat geldt ook voor de volgende band, die staat ook niet op Dynamo Metal Fest. Maar wel een band met nieuw materiaal. Want de EP Uncivil Discourse moet op 9 oktober gaan verschijnen. Is gemixt en gemasterd door de producer Forrester Savill. Die onder andere werkte met Carnival, 12 Foot Ninja en ons eigen Textures. Deze Nederlandse band, Self Machine, heeft een tijdje stilgelegen. Maar is met deze track Smokescreen weer helemaal terug. Textueel gezien.

Almash, No Brain, Insanity Alert. Dit gaat een feestje worden waar je spreekwoordelijke vingers bij aflikt, kan je kunnen zeggen. Half acht staan ze op ons eigen podium, King Distortion Podium, op Dynamo Metal Fest deze zaterdag. En volgens mij kun je erbij zijn. Ik meen dat er nog een aantal tickets in de verkoop zijn, dus je kunt er nog bij zijn als je, nou laten we zeggen, een Primus wil gaan zien, net zoals ik, of een Slaughter to Prevail, Lamb of God, een Bleed from Within, of nou, op de zondag bijvoorbeeld Godsmack, Testament, In Flames, Soulfly of een Death Angel. Of op de vrijdag bijvoorbeeld een Amorphis, een Die Artist Murder of een Halloween. Om maar even een aantal namen te benoemen. Enfin, met Insanity Alert zijn we in ieder geval aangekomen bij de allerlaatste track van dit uur van Bios Betonuur hier bij King Distortion. Want jawel, het is de laatste track, die is al bijna 5 uur. En dat betekent dat we hier een eind aan gaan breien. Ik spreek jullie allemaal, tenminste dat hoop ik wel, komend weekend op Dynamo Metal Fest. Mocht je me daar zien lopen, spreek me vooral even aan. Ik vind

Dat is leuk namelijk om jullie ook een keer face-to-face te kunnen zien. Want het voelt toch altijd een klein beetje als een eenrichtingsverkeer, zou je kunnen zeggen, hè, zo'n radioshow. Dus ik zou het wel tof vinden om jullie ook vooral te spreken. Ik hoop jullie dus vooral te zien komend weekend op Dynamo Metal Fest in Eindhoven. Laatste track van vandaag is van de afsluiter van Dynamo Metal Fest. Komende zondag heb ik het uiteraard over In Flames. Hier zijn ze met Only for the Week.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
2: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
0: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Griekenland zijn 2 doden gevallen bij een natuurbrand op het eiland Salamina bij Athene. De brand woedt in een bewoond gebied vlakbij 2 populaire badplaatsen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zet helikopters en vliegtuigen in, maar het vuur wordt steeds aangewakkerd door de harde wind. Er is rond het middaguur een schietpartij geweest in Rotterdam-West. Op straat lagen hulzen en een vuurwapen. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden. Halverwege de middag werd een verdachte van de schietpartij opgepakt. Hij reed op de A4 en werd bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. De eerste thuiswedstrijd van Feyenoord is geëindigd in gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Het werd 2-2 in de Kuip in Rotterdam. Twente won met 3-1 van Zwolle. Eerder won Groningen bij ADO Den Haag met 4-1. En op dit moment speelt Ajax thuis tegen Heerenveen. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon. En het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Action.
1: Ja, ja, het is vrijdagmiddag. En dus weer bijna weekend. En op het menu bij Kinderstorzen staat dan de Metal Top 100. 100 hagelnieuwe metal tracks. En welke is de afgelopen week het meest beluisterd? En daarmee de populairste metal track van deze week. Over een kleine 2 uur weet je het. Maar eerst een oudje.

classic album Altars of Madness hoorde je uiteraard Morbid Angel met het eerste nummer van die plaat Immortal Rites. We gaan beginnen met de top 100 en op 93 staat Alcatraz met Jet to Jet.

Jet to Jet is een oudje opnieuw uitgebracht. En in plaats van Yngwie Malmsteen op gitaar zit Joe Stump. Staat er 4 weken in en na 4 weken verdwijnen nummers uit de lijst. En in die 4 weken is een hoogstnotering geweest 61. En deze laatste week eindigt hij op nummer 93. Dan gaan we naar het volgende die er al 4 weken in staat en daarmee aan zijn einde komt. Dat is Darker Half met From Disaster op 91.

staat nu 4 weken in de lijst en gaat daarmee verdwijnen. Inmiddels heeft Darker Half al een tweede single uit. Ergens op 63, dacht ik. Maar ik vind deze eigenlijk leuker, vanuit deze even draaien. Uit Australië. Ze zeggen een soort thrash power metal, dat moet er blijken. Best leuk nummer. Op 61 staat Ambush. Come Angel of Night. We gaan

favoriete heavy metal van de band Ambush heeft in de vier weken erin staat op nummer 29 staan, maar gaat de lijst verlaten op nummer 61, Come Angel of Night. Dan gaan we door naar nummer 58. En er staat een dikke death metal gezelschap, Glorious Depravity, Jordan single Devouring Dust.

USA death metal van Glorious Depravity. Op 58 was dat The Firing Dust. En we gaan door naar nummer 56. Deze week lekker hoor. Disaster met Great Repulsive Force.

50. Wat mij betreft een ontzettende lekkere track. Disaster met Great Repulsive Force. Dan gaan we de laatste voor de pauze. Zullen we even reclame krijgen. Maar voordat het reclame wordt, eerst even Dead Heat op nummer 51. Met Perpetual Punishment. Tot zo!

0: Distortion. De lijst van Achterman.
1: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Dit is Kink Distortion.
12: Ik ben toegekomen aan nummer 42 in de lijst. Die trouwens te bewonderen valt op de Facebookpagina van de lijst van Achterman. Of kijk anders even op de Facebookpagina van King Distortion. Of word lid van de Telegramgroep de lijst van Achterman. Daar post ik de lijst in PDF-formaat. Is iets beter te lezen. Elke woensdag is de bedoeling althans. Dan nummer 42, zoals ik al aangaf. De Vintage Caravan staat daar. Met een relatief rustig muziekje zoals je hoort. We gaan luisteren naar Crossroads.

De Vintage Caravan met Crossroads op 42. En dan ga ik door naar Ronnie Romero, vorige week op 20. En ik vind het wel een leuk nummer. We hebben hem nog een keer draaien. Gezakt naar 36, dat wel. Backbone. Laten we eens even luisteren naar onze Ronnie.

lekker man dit. Ja, ik vind hem lekker plaat. Backbone heet hij. Op nummer 36 staat hij. Dan gaan we naar Die Week Eine Freiheit. En Benno vroeg mij wat ik daarvan vind. Van deze band. Nou, ontzettend goed. Ik moet zeggen dat ik de vorige single, IAS, weet ik niet zeker wat ik ervan vond. Er is nu een tweede uit. Martyr heet dat nummer. En lang nummer, dikke 9 minuten. We gaan ze even luisteren wat die ervan vinden. Op nummer 29.

kunnen voorstellen, maar die gasten van Der Week eine Freiheit komen uit Duitsland. En je hoort hun nieuwe single Martyr op nummer 29 uit het niets. Dat is best een hoge notering voor deze muziek. En dan gaan we door naar nummer 23. Speciaal voor Michiel. Die smeekte of die Sign of the Swarm horen. Signs of the Swarm. We gaan luisteren naar Natural Selection.

veel bruter en stoerder dan al het deathcore. Alleen op de titel. De vorige nummer van Signs of the Swarm heet Natural Selection. Er zitten net geen bloemetjes omheen. En Cannibal Corpse, Hammer Smashed Face. Now you're talking. Goed, we gaan afscheid nemen van het eerste uur. En dan gaan we eindigen dit eerste uur met Karangren. Onze eigen Karangren uit Limburg. We hebben een nieuwe single uit. Ik kom uit het graf. Tot zo in het tweede uur.

0: de nieuwste rock en metal hits. De lijst van Achterman.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. In Egypte wordt weer gepraat over vrede in Gaza. De schoonzoon van president Trump is erbij. Hij heeft al met de Egyptische president gesproken en gaat ook in gesprek met Hamas-leiders. Later deze week reist hij door naar Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Die gaat pas weg uit Gaza als Hamas ontwapend is. Door 2 natuurbranden op een eiland bij Athene zijn 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden. De branden woeden in bewoond gebied in de buurt van 2 populaire badplaatsen. De brandweer probeert te voorkomen dat ze zich verspreiden en samen 1 grote brand worden. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïnse president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. In Noordwijk heeft de brandweer een kind bevrijd uit een snikhete auto, meldt Omroep West. De ouders hadden 112 gebeld omdat ze de auto niet meer open kregen. De sleutel lag er nog in. De brandweer heeft de achterruit ingeslagen. Het kind raakte niet gewond. Het weer van Weer Online. Af en toe zon. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Distortion. We zijn aangekomen bij nummer 15 in de lijst. Daar staat Conjurer met een single Hang Them In Your Head.

0: Conjurer was dat. Op 15. Hang them in your head. Kijk, altijd een gezellig begin. Op nummer 13 staat de band 1914. Staat me niet op. Ook zij hebben een nieuw single uit. 1916 heet het nummer. De Zuid-Tirol Offensief. Je krijgt geschiedenisles van de Eerste Wereldoorlog van 1914.
1: A los copios y retiramos.

Een vette track van 1914. Je hoort op 13, 1916, de Zuid-Tirol Offensive. Nou ja, dan duik ik de top 10 in. En ik was het plan om de hele top 10 maar eens te gaan draaien voor de verandering. Op 10, Burning Witches met Soul Eater.

1 op 10, Soul Eater nummer van Burning Witches. We gaan naar nummer 9 en omdat ik de hele top 10 wil draaien, kwam ik een beetje in tijdnood. En op nummer 9 staat dan namelijk een live versie van Moonspells Vampiria. En ze gaan een live album uitbrengen, maar ja, dat nummer duurt net iets te lang. Dus ik heb even het origineel genomen. Dus geen live versie dit keer even van Moonspells Vampiria op 9.

volgende keer zal ik wel de live versie draaien. Maar nu even de oude Vampiria. Op 8 staat de nummer 9 van vorige week. Namelijk Kanonenfeerbar met Soep.

Kanonenfieber met Zu Vol. En dan gaan we naar de nummer 7. Even het laatste nummer voor de reclame. En daar staat Here We Are. Vorige week op 5. Deze week dus op 7. Van Battle Beast.

0: Kink.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dit is Kink Distortion.
5: Je kent van mij nog de 6 meest beluisterde en daarmee de meest populaire metal tracks van de afgelopen week. En op nummer 6. Feuerschwanz.

Sam the Brave van de band met de meest wonderlijke naam, denk ik het wel. Foyer Swans. En vorige week 18 en deze week gedoken in de top 10 op nummer 6. Ja, dan op 5. De nummer 1 van vorige week. Ai. Een van mijn favorieten, Paradise Lost. Tyrant's Serenade.

Paradise Lost met Tyrant's Serenade deze week op 5. Dan gaan we naar de nummer 4. En die was ik vorige week helemaal vergeten om op te nemen in de lijst. Excuus voor alle fans van Lorna Shore. Maar alsnog komt hij aan bod deze week met een single Prison of Flesh.

Lorna Shore met Prison of Flesh. Vorige week 2. En deze week 1 plek gezakt helaas. Op 3. Amorf

Dancing Shadow van Amorphis op 3. Dan naderen we bijna de ontknoping. Op 2 staat onze vrienden van Testament. Gaan een nieuwe single brengen en ook een nieuwe plaat. Maar eerst de nieuwe single Infanticide AI op 2.

de mannen van Testament zijn er niet echt heel erg veel rustiger op geworden. Snelle man, deze plaats. Infanticide AI op 2. Ja, en dan komen we toe aan de nummer 1. Dankjewel voor het luisteren. Morgen een nieuwe aflevering van De Loodzwaar Jongens. Met Ruud Jolie van With Annotation te gast. Die over zijn boek gaat praten. Dus ja, dank u voor het luisteren en tot volgende week. Maar we gaan eruit met Arch Enemy. We hebben nog een single uitgebracht van een plaat Blood Dynasty. Je hoort Illuminate the Path. Nu binnen op 1. Tot volgende week weer, hè. Hey!

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. In België is voor het eerst een vuurwolk ontstaan door de hitte van de natuurbrand in het gebied De Hoge Venen, vlakbij de grens met Limburg en Duitsland. Zo'n wolk bemoeilijkt het blussen, want er ontstaat extra wind en vuurdeeltjes worden omhoog gezogen. Het leger is aan het blussen en Nederland helpt met Chinook-helikopters. De overleden persoon die is gevonden in Lelystad was een bewoner van een woonproject voor mensen met dementie. De zorgorganisatie vindt het heel verdrietig. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de politie wil er verder niks over zeggen. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, probeert steun te winnen voor het vredesplan van president Trump. Hij heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat en hun aangespoord om te ontwapenen, meldt nieuwssite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert hij het plan. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd 2-2. Ajax kwam al in de eerste minuten op voorsprong door een foutje bij Heerenveen. De keeper tikte de bal uit een corner in zijn eigen doel. Bij rust was het 2-1 en vlak voor het eind maakte Heerenveen nog gelijk. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hoi, heel tof dat je luistert naar Best Hart voor een Vrouw. Met in deze aflevering Isa Gerards.
1: Ik werd gewoon niet naar binnen gelaten. Ik zeg zo, ja, ik hoor bij de band. Oh, sta je op de guestlist dan? Nee, ik hoor bij de band.
0: Isa is bassist in hardcore band Left to Love. Ondanks hun prille bestaan, de band ontstond pas begin dit jaar en bracht 2 demo's uit, gooien ze al hoge ogen in het hardcore circuit. Dat muzikale heeft Isa niet van een vreemde. Haar vader is drummer bij de melodieuze metalcore band Rise the Thousand. Ik sprak haar vlak voor de show die Left to Love in mei speelde op Hell on Swings Fest in muziekgieterij Maastricht. Maar nu eerst Shattered, een nummer dat staat op een tweede demo, genaamd Demo 2.

0: Lisa, vertel.
1: Ja.
0: Deze staat op een van jullie twee demo's.
1: Ja, klopt. Op onze tweede demo. En ja, het is wel van mijzelf het favoriete liedje om te spelen ook.
0: Ja, waarom?
1: Ja, ik vind die riffs gewoon leuk om te spelen. En hoe dat samen gaat live is ook gewoon leuk.
0: Hoezo eigenlijk twee demo's? Want er stond demo 1 en demo 2.
1: Ja, klopt. Ja, als eerst wouden we even iets uitbrengen sowieso. Om gewoon mensen te laten horen wat onze soort muziek was. Ook ja, net voor onze eerste show was dat, zeg maar. Dan konden mensen al een beetje weten van oké, dit voor muziek maken ze. Als ze de tekst zouden weten, konden ze het dan meezingen, zeg maar, bijvoorbeeld. En daarna zijn we echt nog de andere liedjes waar we goed de tijd voor hebben genomen nog uit gaan brengen in demo 2.
0: Ja. Dat is niet zo lang geleden, hè? Want jullie bestaan, nu wij dit gesprek hebben, pas een half jaar.
1: Ja.
0: Wat was jullie eerste show? Wanneer?
1: Dan moet ik heel eventjes terugdenken. Maar ik denk dat dat in Heerlen was. In een bunker of hoe heet dat daar ook al?
0: Dan denk ik dat je bedoelt de oefenbunker. Landgraaf.
1: Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Volgens mij moesten we in Heerlen spelen. Ik denk dat dat onze eerste show was. Want we hebben daarna ook nog in The Little Devil gespeeld in Tilburg. Maar dat was volgens mij onze tweede show. Ja. Toen, ja.
0: Ja. Wij kunnen jou ook nog kennen van Out of the Blue, hè?
1: Klopt.
0: Van welke andere band nog eigenlijk?
1: Ja, ik heb eerst aan Out of the Blue gezeten. Dat was in 2024. Ben ik toen uiteindelijk uitgegaan. En ik speel nou ook in Pulverized. Ik denk ook een half jaar ongeveer. Ik ben rond diezelfde tijd weer met bands begonnen. Ja.
0: Jij bent de bassist.
1: Ja.
0: Jij doet ook in alle bands het baswerk.
1: Ja, ik heb altijd overal bas gespeeld, inderdaad. Ja.
0: Oké. Je bent nu 20 jaar. Hoe kom je terecht in deze muziek?
1: Nou ja, het begon echt lang geleden. Mijn vader die heeft altijd in metalcore bands gespeeld. En ook wel meer richting de hardcore, zeg maar. En hij heeft altijd in die scene gezeten, zeg maar. Dus sinds dat ik, 8, 9 jaar oud was, begon ik veel metalcore te luisteren. Bring the Horizon of Mice and Men, dat soort bands. En toen, uiteindelijk ook meer richting de hardcore kant. Toen ben ik vaak naar Jera geweest. Toen ik 14 was, ging ik volgens mij voor het eerst naar Jera. En toen ben ik zo eigenlijk automatisch een beetje die scene ingerold van de bands, maar ook de mensen. En zo ben ik eigenlijk iedereen leren kennen.
0: En kunnen we jouw vader dan ook kennen van een band?
1: Ja, hij is drummer in Rise 1000. En vroeger ook al een band gespeeld, maar dat is heel lang geleden. Dus dat weet ik niet of mensen dat kennen. Maar hij is nou drummer in Rise 1000. Met hem heb ik toen ook die show in Little Devil gespeeld. Dus dat was wel mooi.
0: Dat lijkt me toch wel echt de kroon op je opvoeding.
1: Ja, dat was echt een heel mooi moment. Dan zei ik ook van, het is een beetje een full circle moment. Want hij heeft het mij meegegeven. En ik heb altijd zijn band, naar hem opgekeken dat hij een band speelde. En nu stond ik samen met hem op stage, zeg maar. Dus dat was wel heel leuk.
0: En wat vindt hij dan van de muziek die jij maakt?
1: Ja, dit vindt hij wel heel leuk. Ja, ik had eerder dan beatdown en slam en dat vindt hij dan niks. Maar dit is meer een beetje melodic en zo. En dat vindt hij ook wel heel leuk. Dus
0: Oké. Maar hij is drummer.
1: Ja, hij is drummer.
0: En de bas is eigenlijk ook een ritmisch instrument.
1: Klopt.
0: Maar waarom drum je dan niet, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb het geprobeerd, maar al die dingen tegelijk, dat is echt... We hebben thuis ook een elektrisch drumstel en soms probeer ik het wel. Maar het gaat niet veel verder dan die simpele dingen. En ik heb daarvoor gitaar gespeeld. Ik vond het wel leuk, maar ik hou ook wel een beetje zo van die funky liedjes en zo. En dan is bas echt wel mijn instrument, zeg maar. Ja.
0: En heb je dan les gehad of autodidact?
1: Ja, ik heb eerst gitaarles gehad. Maar ik merkte dat niet echt iets voor mij was. Toen ben ik zelf thuis bas gaan leren. En mijn broertje is ook bassist. En die heeft wel les gehad. Dus die heeft mij ook weer techniek geleerd. Dus,
0: en die speelt ook in een band?
1: Nee, maar die is ook echt jazzbassist, zeg maar. Dus hij is echt heel goed.
0: Maar wel technisch dus.
1: Heel technisch. Ja, dus daar heb ik ook al veel van geleerd, zeg maar.
0: Oké, cool. Ja, Left to Love bestaat nu we dit opnemen een half jaar. Jullie staan nu vandaag op Hell on Sphinx Fest.
1: Ja.
0: Waar overigens ook vier bands staan waarin een vrouw zit.
1: Ja, heel leuk.
0: Wist je dat eigenlijk?
1: Ja, ik ken ze allemaal ook wel, dus dat is wel leuk.
0: Hoe komt dat dan?
1: Ja, ik weet niet. Ik denk dat het toch een connectie is die je samen hebt. Ik word er ook gewoon blij van als ik andere meiden in de scene zie. Want kijk, de jongens in de scene zijn echt wel aardig, maar met meiden... Ja, ik vind het gewoon heel fijn altijd. Bijvoorbeeld Rosa van Curlslifters, altijd gezellig. Kijk, ik zie er misschien één keer per jaar of zo, maar als ik er dan zie, is het gewoon leuk. En dat valt me ook snel op. Ik vind het gewoon heel leuk om te zien. Dus als ik dan achterkom van, oh, er zit een vrouw in een band, ga ik wel gelijk luisteren en kijken. En dan, ja, vind ik dat gewoon leuk om te supporten
0: ook. Ja, je hebt ook allemaal nummers geselecteerd van, nou ja, in elke band zit een vrouw, hè?
1: Ja.
0: Ik vroeg jou net al, was dat bewust of hoe komt dat? Is dat toeval?
1: Ja, het was wel dat ik er een beetje aan dacht omdat het bij die podcast hoort, maar ik vind het gewoon zo gaaf en ik ken zoveel goede bands waar dan ja ook vrouwen in zitten, zeg maar. Dus ja, vandaar.
0: Alright. Ja, ja. Wat was eigenlijk voor jou de eerste band in het genre waar jij naar luistert? Waarvan je dacht, hé, maar dat is met een vrouw of...
1: Ja, dat is Ginger. Dat is een beetje, ja, gent-achtige ja. Metalcore. En ik zag haar en ik vond haar zo cool. Maar ook die geluiden die ze maakt zijn niet normaal. Dus toen dacht ik echt van, wow, dat is echt heel mooi. En toen ben ik nog verder gaan luisteren. Ja, Spiritbox ook. Ja, dat was omdat ik gewoon echt met metalcore begon, zeg maar. En ja, daarin heb ik dat vooral veel gezien. En dan later ook steeds meer... Ja, bijvoorbeeld Guilt Trip heeft een hele gave bassist. Dat is nog niet zo lang, maar dat vind ik ook wel heel leuk. En Turnstile heeft dan ook sinds kort een vrouwelijke gitarist. En ja, dat vind ik gewoon gaaf om te zien.
0: Ja, ja. Een van de nummers is van Jell.
1: Ja.
0: Hone Blade. Waarom dit nummer?
1: Ja, ik vind hun zo cool. Ik heb ze live gezien. En ja, ik weet niet, het is meer punkachtig, zeg maar. Dus het is niet waar ik normaal heel snel naar zou luisteren. Maar ik vind die zangeres gewoon zo... gaaf en die band, die heel die energie op stage, zeg maar, dat maakt het ook gewoon af. Dus dat is echt gewoon een band die is blijven hangen, zeg maar.

0: Weet je nog waar die show was dat je ze voor het eerst zag?
1: Ja, op Jera was dat.
0: 2 of 3 jaar geleden?
1: Ik denk 2 jaar, 2024 toen. Ja.
0: Ik heb ze toen aangekondigd.
1: Oh, echt? Ja. Ja, ik weet niet of ze nu nog bestaan. Volgens mij, ik heb ze niet meer voorbij zien komen.
0: Volgens mij is in die band iets gebeurd.
1: Die gitarist volgens mij was niet helemaal... En volgens mij was het zo heftig dat heel die band uit elkaar ging.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat is wel heel jammer.
0: Ik moet het ook weer even opzoeken. Want ik heb het ook weer niet helemaal op het vizier. Ja, hier staat ze geven de schuld aan hun ex-gitarist Anthony Webster, die volgens hen afschuwelijke dingen heeft gedaan, waardoor de band wel moest stoppen.
1: Zo.
0: En ze hadden toen ook nog een tour met Volbeat op de planning staan.
1: Zo, hey.
0: Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van we gaan verder met een andere gitarist of zo.
1: Ja, maar dat dacht ik dus. Ik had het dus gehoord, dat is alweer even geleden, dat die gitarist... Ja, volgens mij een beetje vieze dingen had gedaan, zeg maar. En dat ze daarom gestopt waren. Maar dan denk ik, dat moet wel heel heftig zijn geweest dat hun helemaal gestopt zijn. Ja, of ze waren er al klaar mee.
0: Nou ja, financieel had hij hen ook zeer benadeeld. Althans, volgens de dingen die ik dan lees.
1: Ja.
0: Maar is dat eigenlijk iets... Want ik heb namelijk het idee dat dat nu steeds vaker gebeurt binnen bands. Of in ieder geval dat dan ook meteen publiekelijk naar buiten wordt gebracht.
1: Ja.
0: Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, het heeft wel 2 kanten, zeg maar. En één kant die ik aan zie heel positief. Want het is gewoon heel goed dat als er iets gebeurt, dat mensen erover spreken. En vooral mannen als vrienden onder elkaar zich elkaar ook gewoon aanspreken. Vind ik wel heel goed, zeg maar. En ook als iemand iets doet dat echt niet kan, dat diegene gewoon niet welkom is in de scene. Want ja, ik wil gewoon de scene veilig houden. Ook gewoon voor jongere meiden die in de scene komen. En alles voor mij ook wel heel belangrijk. Omdat ik ook best jong was toen ik dan in de scene kwam, zeg maar. Dus die kant vind ik wel weer heel goed. Maar het is ook wel heel veel drama continu. En dat je dan weer iemand hoort stoken. En je weet ook gewoon niet altijd wat klopt of niet. Je kan niet altijd alles zomaar aannemen, zeg maar. Dus ja, het heeft wel 2 kanten. Aan de ene kant vind ik het heel goed dat er gewoon wel weer awareness is, zeg maar. Tegen gewoon vieze mensen of mensen die dingen doen die niet kunnen. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer lastig, zeg maar. Want je weet nooit precies wat je gelijk moet geloven, zeg maar.
0: Ja. En je hebt, ik heb soms wel eens het idee dat het hoofdstuk het praten dan wordt overgeslagen of zo.
1: Ja, dat is echt wel waar. Dat zie ik laatst heel erg bij bands. Allemaal mensen die onderling tegen elkaar aan het praten zijn, zeg maar. En allemaal dingen tegen elkaar aan het vertellen zijn. En dan zeg ik van ja, heb je het ook aan hun gevraagd? Ja, nee. Ja, dan denk ik. Ja, en tuurlijk als je het aan hun vraagt, je weet ook niet of hun eerlijk zijn, maar je moet het wel van 2 kanten horen, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld van vrienden van mij hoor, ja, dat heb ik dan niet meegemaakt, maar stel je voor, ik hoor iets van iemand uit mijn band wat niet klopt. En dan zou ik niet gelijk diegene helemaal gaan cancelen en slecht gaan praten. Ik zou wel eerst bij diegene vragen van, ja, wat is jouw kant van het verhaal, zeg maar.
0: Ja,
1: ja.
0: Dan hebben we het over, jij zegt mannen die dan vieze dingen hebben gedaan, maar wat doel je dan op? Met grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld.
1: Dat, ja. En wat je ook wel vaker hoort is dat toch wat oudere jongens, soort jongere meiden, ja, jongere meiden hun dan cool vinden en zo. En dat ze daar dan een beetje misbruik van maken, zeg maar. En dat is gewoon belangrijk dat dat niet gebeurt.
0: Ja.
1: En ik maak het ook wel eens mee bij shows. Hoor, van die oudere jongens die dan allemaal leuk gaan doen tegen jongere meiden. Dat ik echt denk van ja, kom op.
0: Ja,
1: heb ik al vaker meegemaakt.
0: Kun je ze een voorbeeld noemen?
1: Ja, dat was... tijd geleden bij een show. Er was echt een man van in de 40. En toen begon hij allemaal complimenten aan een vriendin van mij te geven. En zij is 17. Van, oh ja, je hebt echt coole stijl. En toen op een gegeven moment legde hij zijn arm om haar heen. Ja, ik had het niet door. Zij vertelde het pas achteraf. Ja, dan weet je ook niet echt meer wat je moet doen. En toen hoorde ik dat hij bij de vriendin van mijn broertje, die is 16, dat hij haar drankjes aan ging bieden. Van, oh, wil je wat te drinken? En dan denk ik van, kom op zeg, weet je wel... Laat die meiden gewoon met rust. Wat moet je als 45-jarige vent allemaal met van die jonge meiden? En dan, ja, dat vind ik wel echt vies. Dat soort mensen die hoeven van mij echt niet naar shows te komen, zeg maar. Ja.
0: Heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt?
1: Nee, niet heel snel. Nee, eigenlijk niet.
0: Nee,
1: gelukkig niet.
0: Ja, nou, jij kwam hier aan en jouw moeder is volgens mij een groot fan, hè, van jou. Dus ja. die was mee en we hadden het net al even kort over waar deze radioshow onder andere over ging. En toen zei jouw moeder, oh, nou, maar zij heeft ook al genoeg van dat soort dingen meegemaakt.
1: Ja.
0: En toen kwamen al bijna alle anekdotes naar de oppervlakte. Maar ik dacht, nou, die gaan we even bewaren voor nu.
1: Ja.
0: Dus ik was wel benieuwd van, weet jij dan waar je moeder het over heeft?
1: Ja, vooral niet serieus genomen worden. Van, ja? Ja, ik vind mosje gewoon leuk. Ik weet precies hoe het werkt. Als iemand op mij afkomt, duik ik weg. En dan ga ik langs die mosjepit staan en dan komen mannen naar me toe. Oh, ga maar achter mij staan, hoor. Oh, is het niet te lomp voor jou? Ja, kijk maar uit, anders krijg je een klap op je hoofd. En dan denk ik echt, ja, ik moet jou een klap op je hoofd geven of wat. Want dat vind ik gewoon heel vervelend. Dat, je wordt gewoon een beetje het gevoel dat op je neer wordt gekeken. Dat is het meer.
0: Ja?
1: Ook een voorbeeld die mijn moeder net gaf. Ik kwam ooit bij een band. Ik moest ooit optreden ergens. Dat was ergens in het noorden van het land, alweer 2 jaar geleden of zo. Toen met Out of the Blue. En ik kwam daar aan, ik werd gewoon niet naar binnen gelaten. Ja, ik zeg zo, ja, ik hoor bij de band. Oh, sta je op de guestlist dan? Nee, ik hoor bij de band. Ja, maar de merch is daar, hè? Nee, ik hoor bij de band. Gingen ze echt helemaal zo'n lijst af om mijn naam te zoeken? Ja, mijn naam stond er niet op, want ik zit in de band. Mijn naam staat niet op de guestlist. Moesten ze nog iemand anders bellen? Toen ben ik uiteindelijk naar binnen gekomen. En dan,
0: Maar waren jouw bandleden dat nog niet toen?
1: Nee, die waren al aan het opbouwen. Die waren al binnen. Ik was iets later. En die waren gewoon allemaal al bezig, ja. Ik stond een beetje ook met de mond vol tanden. Het was niet dat ik gelijk dacht van ik moet hun roepen. Ik dacht echt van ja, wat moet ik nou doen? Ik wil ook niet kei arrogant gaan doen. Van ja ik zit toch in de band, laat me naar binnen, weet je wel. Maar toen dacht ik, achteraf dacht ik echt van, nou zeg. Ja, dan word je gewoon niet serieus genomen. Dan, dat is het vooral, dat maak ik wel veel mee.
0: Veel, ja?
1: Ja, vooral als ik zeg bij shows bijvoorbeeld met die, bij een moshpit bijvoorbeeld. Of toen bijvoorbeeld dat, dat ik dan niet naar binnen kon in eerste instantie. Maar ook, ja, mensen verwachten niet snel dat je bij de band zit. Ik heb wel vaker gehad, ik blame die mensen daar niet voor. Maar dat mensen heel snel van uitgaan van, oh, dan vraag ze gewoon aan mijn gitarist bijvoorbeeld dan, oh, is dat jouw vriendin? Dan denk ik van, ja, nee. Ik hoor gewoon bij de band. Dus ik weet niet, ja, er zijn gewoon aannames. En ik weet niet waarom mensen dat vanzelf allemaal hebben. Want het is niet alsof er geen vrouwen in de scene zitten, maar dat maak ik wel vaker mee. Ja.
0: Ja, nou ja, jij zegt het en ik dacht het. Want als ik bijvoorbeeld vandaag kijk, dan zitten in, nou ja, kijk, we zijn nog steeds ondervertegenwoordigd. Hè?
1: Ja.
0: Maar we kunnen er zo wel best wel wat opnoemen waarin een vrouw zit.
1: Ja.
0: Dus dan, waar denk je dat dat aan ligt? Dat dat toch een bepaalde aanname is dat de vrouw niet bij de band hoort dan?
1: Ja, ik vind dat heel lastig. Mensen hebben dat echt in hun hoofd. Ik zou ook niet weten waarom. Gewoon, ja, misschien toch een beeld in hun hoofd van dat past gewoon nog niet bij een band of zo. Ondanks dat er toch veel vrouwen in een band zitten. Ja, ik weet het niet. Of misschien toch meer het genre of zo. Dat ze dan denken van, Maar ja, dat vind ik ook best meevallen. Kijk, vandaag staan al 4 vrouwen weer bij bands. Ik denk van, ja, het is niet alsof het er niet genoeg is.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja. En heb je ook het idee dat het leeftijdsafhankelijk is? Dat bijvoorbeeld de oudere mensen, ouder zeg ik dan, 30, 40. Ik ben zelf een 40er. Piep, dat hebben we niet gezegd. Dat die eerder aannames hebben dan de jongeren? Of denk je niet?
1: Nee, valt wel mee.
0: Nee?
1: Nee, dat valt echt wel mee. Ik heb echt die dingen die ik nou opnoem, die ik heb meegemaakt, waren allemaal ook gewoon met jongeren, zeg maar.
0: Oh.
1: Dus het is niet alleen dat. Vaak mensen in andere bands niet. Het zijn vaak mensen gewoon die bij de venue werken of die geluidsmannen of dat soort dingen dat ik het van hoor. Maar andere mensen in bands die echt in de scene zitten, heb ik het nooit van gehoord. Die weten ook wel van oké, er kunnen gewoon vrouwen in bands zitten, zeg maar.
0: Een nummer van een band van iemand waar jij het heel goed mee kan vinden, hè? Rosa, Curse Lifter. Weet je nog wat de eerste keer was dat je met hen kennis maakte?
1: Ik denk dat ik eerder wel een show met hen heb gespeeld, sowieso met Out of the Blue dan. En toen was het nog niet echt. Ja, we zien elkaar gewoon telkens bij shows en dat is dan gewoon gezellig. En toen hebben we al een keer gepraat en dan zie je elkaar vaker bij shows. Kom ik een keer naar een show van hun. Revolution Calling afgelopen jaar heb ik haar ook even gezien. Dus dan clash je toch elke keer weer en dan bouw je toch gewoon een beetje zo'n band op, zeg maar.
0: Ja.
1: En
0: maakt dan die band ook dat je dus allebei vrouw bent in de muziek?
1: Ja, denk het wel. Ja, ik heb ook al met mannen een band of zo, maar Ja, ik denk dat dat sneller gaat of zo. En ik voel, ja, ik vind dat zelf ook gewoon heel fijn. Ik weet niet, ja.
0: Ja.
1: Het is lastig uit te leggen, maar ik vind dat gewoon fijn. Omdat je begrijpt elkaar op een andere manier, zeg maar. Dat is ook, je had dat net al gezegd. Als je dit soort dingen tegen mannen vertelt, dat je niet serieus genomen wordt. Of hoe mannen doen, hun maken er niet mee. Dus die kijk je dan echt aan van, gebeurt dat echt? En ja, als vrouw weet je gewoon hoe het is. Dus dan, connect je daarop al, zeg maar.
0: En je leert mensen kennen door de scene en door de muziek die je normaal niet zou leren kennen ook. Dat is ook het leuke natuurlijk.
1: Ja, dat is echt heel fijn. En bijna iedereen kent elkaar ondertussen ook wel al. Ja. Dus dat is wel heel...
0: Ontstaat een community. Een sub-community.
1: Ja, en alle vrienden die ik heb zitten ook in de scene, zeg maar. Dus
0: Eight Days heb je gekozen.
1: Ja.
0: Want?
1: Ja, hun laatste release is dat, als het goed is. En ik vind het gewoon zo'n vet liedje. Ja, ik heb hem vorige week live gezien. Heb ik ook met hen samengespeeld op Maximum Output Fest was dat. En ik hoorde dat liedje weer live. En het is gewoon zo, al hun muziek is goed hoor. Maar dat vind ik wel echt een heel leuk liedje.
0: Oké.

0: Jij staat in de pit als curslifter speelt.
1: Ja.
0: Dat is dan ook met crowdkilling volgens mij, of niet?
1: Ja, ik ga niet zomaar iedereen crowdkillen, want ik merk gewoon vooral als er wat meer oudere mensen en een beetje metalheads tussen zitten, dat die dat niet altijd fijn vinden. En ik heb gewoon helemaal nooit zin in ruzie, dat vind ik echt vreselijk. Dus dan doe ik het maar niet, bij mijn vrienden misschien soms wel. Maar zo een beetje toesteppen, een beetje om me heen slaan en zo, dat, ja. Dat wel.
0: Ja. Ja, dat is denk ik wel een generatie dingetje. Hè? Want ja. Ik moet eerlijk bekennen dat ik, toen ik dat voor het eerst daar kennis mee maakte, dacht ik, wat is dit? Dat is toch gewoon niemand. Dat word ik gewoon op mijn gezicht geslagen, zomaar. Ik ben een millennial. Leg mij eens uit wat daar zo leuk aan is.
1: Ja, het is wel echt met stijl, zeg maar. Ik zie soms mensen die slaan maar gewoon om hun heen en die doen maar wat. Maar dat is niet echt hoe ik en mijn meeste vrienden doen. Het is vaak ook wel echt met stijl en die spinkicks gooien. En ja, ik ga ook niet zomaar op mensen die ik niet ken inslaan of zo.
0: Dus als je wordt geslagen, dan weet je bij jou, nou, Isa mag mij.
1: Ja, zoiets. Ja, Isa kent mij zo. Ja, inderdaad. Nee, maar ja, daar binnenin zitten ook weer heel veel regeltjes, zeg maar. Van ja, je gaat niet zomaar iemand keihard slaan. Dat sowieso niet. Maar ook niet mensen die je niet kent. Ja, het is ook niet de bedoeling dat je echt keihard mensen gaat raken of zo. Kijk, natuurlijk gebeurt het wel eens per ongeluk. Ik heb ook wel eens dat iemand kaart op mij af wordt gevuurd. En als je dan ja gewoon met je handen voor je hoofd staat, dan gebeurt er ook niks. Maar als je zo'n klap tegen je hoofd krijgt, snap ik wel dat sommige mensen echt denken van ja, het kan best wel gevaarlijk zijn. Dat ja. Mensen het echt niet leuk vinden. Ja. Maar ja.
0: Grappig, jouw moeder vertelde net ook een anekdote over zichzelf. Hè? Want die gaat vaker mee naar shows.
1: Ja.
0: En zij vertelde van, dat zij vaak gewoon vooraan staat.
1: Ja.
0: En dat er dan mannen op haar afkomen die zeggen, mevrouw, weet u wel wat hier gaat gebeuren?
1: Ja,
0: ja ergens ja. Kan ik hem ook wel weer voorstellen.
1: Ja.
0: Maar dat vindt ze niet leuk, hè?
1: Nee, dat vindt ze echt niet leuk. En dan vertelt ze ook al hoe dat het zit. En dat snap ik ook wel. Dat is gewoon weer dat ding van niet echt serieus genomen worden. Of dat ze dan het plaatje niet vinden passen. Maar dan denk ik van, ja, waar bemoei je je mee? Laat dat toch gewoon lekker. Ja, ik snap wel als een keihard geslagen wordt, maar heel eerlijk, meeste shows waar ik heen ga, letten iedereen wel op dat je niet zomaar keihard tegen een vrouw aankomt. Of tegen kinderen, als er kinderen staan. Of kleinere ja. Mensen. Dat je daar niet... kan natuurlijk per ongeluk gebeuren, maar meestal let iedereen daar wel op.
0: Ja.
1: Dus ook wel een van die regeltjes, zeg maar. Ja.
0: Weten ze eigenlijk bij de opticien waar jij werkt, wat jij doet zo in je vrije tijd?
1: Ja, dat is heel lastig uit te leggen. Ze zeggen altijd, oh, die brulmuziek van Isa, zeggen ze dan. Ik zeg ja. En nee, die zijn er allemaal helemaal niet van. Dus die weten er helemaal niks van. Die hebben geen flauw idee. Ik denk dat als die moshpit zien, dat die een hartaanval krijgen.
0: Nou, zeker als je brildragend bent. Hè,
1: ja, inderdaad.
0: Mensen met een bril niet zo fijn, denk ik.
1: Ja, het komt wel van pas bij shows. Ik heb wel vaker brillen gemaakt, zeg maar.
0: Oh, echt?
1: Ja, okay. Maar ik vind mijn werk zo leuk. En dan zie ik zo'n bril die uit elkaar ligt en zie ik iemand helemaal sukkelen. Dan denk ik, ja, kan die zo in elkaar zetten? Waarom niet, weet je wel?
0: Het is ook wel een... het is niet iets alledaags zo van, ik werk bij een opticien.
1: Nee.
0: Hoe kom je daar terecht?
1: Ja, ik was 15 toen ik klaar was met de middelbare school. Toen moest ik snel iets kiezen. En aan het einde van mijn straat zat een opticienopleiding. 2 minuten fietsen. En mijn moeder zei, nou, dat is wel leuk. Dat heb ik ooit geprobeerd. Toen ben ik dat gewoon gaan doen. Ja, en ik vind met mensen kletsen en sociaal zijn superleuk. Dus ja, dat is, werk ik nu al 5 jaar. Dus,
0: oké. Okay.
1: Ja.
0: Wat cool.
1: Ja, het is wel een leuke baan. Ja,
0: ja.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, zij weten dus niet... ze hebben nog nooit een show van jou gezien of zo.
1: Nee, dat boeit ze ook niks. Het zijn ook niet echt mensen waar ik gewoon zo'n dagelijks leven mee omga, zeg maar, ja. Mijn collega's.
0: Even terug naar Left to Love. Hè?
1: Ja.
0: Jullie gaan best wel goed, heb ik het idee. Ja, ik moest dus eerlijk bekennen, ik had er nog helemaal niet van gehoord. En ik zette de demo op en ik was echt helemaal... Ik was helemaal lyrisch. En ik ben dat niet meer zo snel. Ik vind het super vet. Het klinkt allemaal hartstikke lekker.
1: Ja, het is echt een goede combinatie van mensen die bij elkaar zijn gekomen, zeg maar. We hebben allemaal echt wel hetzelfde beeld in ons hoofd. En dat was ik heel erg aan het zoeken, zeg maar, in een band. Iemand die echt hetzelfde idee had van het genre wat we wouden maken. En dat heeft iedereen bij ons in de band gewoon. We hebben ook allemaal wel een beetje dezelfde muzieksmaak. Meer ja, dat melodic hardcore. Vooral heel veel invloeden van Counterparts en Comeback Kid vinden we allemaal heel leuk. Dus ja, dat vloeit gewoon zo goed samen. En ja, onze gitarist Bart, die schrijft alles zelf. En dan gaan we dat bij de repetitie altijd samen nog een beetje aanpassen natuurlijk. En dat is echt... Het gaat echt goed, ja. Klopt. Ja. Ja.
0: Want waar willen jullie naartoe? Of misschien nog belangrijker, waar wil jij naartoe met de muziek?
1: Ja, voor mij is het belangrijkste dat het gewoon leuk is. En dat ik de mensen om me heen heb die ik nu om me heen heb. En gewoon gezellig in de scene. Ja, het is niet per se... Kijk, tuurlijk zou het vet zijn als je nog grotere shows kan spelen. Maar daar gaat het echt niet om. Met mij gaat het echt om dat ik in een band zit. Met mensen die echt mijn vrienden zijn. Mensen die er voor mij zijn. En gewoon leuk in de scene zit. Ja. En daar heb ik nu. Dus ik ben echt al waar ik wil zijn, zeg maar, op dit moment.
0: Maar jij zei, jouw bandleden zijn een stukje ouder dan jij.
1: Ja, klopt.
0: Want hoe kom je dan bij hen terecht?
1: Ik had een advertentie op Muzikantenbank gezet.
0: En, zo, dat is old school.
1: Ja, dat is heel old school. Mijn vader zei nog, ja, dat moet je doen. Ik dacht, ja, daar zit toch helemaal niemand meer op.
0: Ja, pap, dat bestaat helemaal niet meer.
1: Daarom zit ik nou maar met de oude man in de band. Nee. Maar die zanger die zat daarop. Ja, die is nou ook 34. En die had mij dus gecontacteerd. En Bart, de gitarist, daar ga ik al veel ook mee om. En die is dan meer mijn leeftijd, 24. En de rest is allemaal rond de 30, 34, zoiets.
0: Ja, want jij bent 20. Merk je dat leeftijdsverschil dan soms nog? Of valt dat weg door de muziek?
1: Ja, en ik merk wel dat het heel fijn is. Omdat hun zijn gewoon wel echt heel volwassen. En ja, ik vind dat juist fijn, zeg maar. Want in mijn andere band zitten jongens allemaal van mijn leeftijd. Zijn ook echt lievers, maar... Met plannen en dat soort dingen zijn allemaal niet zo heel serieus en alles. En ja, als je dan echt een band wil waarmee je veel speelt, dan is dat wel heel fijn, zeg maar. Dat valt dan echt wel weg. Het is niet dat het helemaal niet matcht omdat de een veel ouder is dan de ander of zo.
0: Ja. Want hoe vaak spelen jullie zo in een maand?
1: We spelen nou de laatste tijd bijna iedere week. Maar straks rond juni, juli hebben we niet echt meer veel shows. Dus soms worden we ook heel last minute gevraagd. Bijvoorbeeld vorige week zijn we heel last minute gevraagd. Een paar dagen van tevoren omdat een band uitviel. Dus ik denk... Meestal twee keer per maand. Soms toevallig 4 keer. Maar
0: staan er nog grote of toffe optredens? Ik bedoel, ja, tuurlijk, alle optredens zijn tof. Maar staan er nog bijzondere dingen op?
1: Ja, de vetste shows hebben we nu al gehad.
0: Namelijk?
1: Vorig weekend zijn we last minute op de Maximum Output Festival gezet. En toen mochten we spelen met Timex Heist. Dat is zo'n straight edge punk band. En ik vind het super cool. Dus ik was heel blij om met hun te spelen. En 2 weken daarvoor in Rotterdam met Fear the Lord. Dat is een van mijn favoriete hardcore bands op dit moment. Dus het was echt super gaaf om met hun te spelen.
0: Dan heb je al gepiekt eigenlijk.
1: Ja, ik vond het echt heel gaaf. En kijk, dat is ook wat ik zeg. Tuurlijk draait het niet alleen om groot shows. Het draait gewoon om de gezelligheid. Maar het is wel, ik word daar wel heel blij van. En ik besefte me ook wel vorige week toen ik op Maximum Output Fest stond, was ik echt heel dankbaar. Gewoon voor iedereen die alles boekt, die mensen die naar die shows komen, mensen die de posters, flyers maken. Dat er nu zoveel is, is zo fijn. Want anders hadden we niet iedere week een show, zeg maar, als die mensen er allemaal niet waren. Dus ik ben echt wel blij dat het zo levendig is op dit moment, zeg maar.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2+2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Met in deze aflevering Isa Gerards.
0: Die With It is een band die jij ook kent. Hè, waarmee jij op het moment dat we spreken ook samen speelt.
1: Ja.
0: Vandaag ook weer een band met een vrouw erin. Hè?
1: Ja, ja.
0: En ken je haar ook dan?
1: Nee. Maar dan ga ik haar ontmoeten dan. Dus ik weet ook niet allemaal waar ze vandaan komen. Volgens mij is een deel ook Frans. Ja. Uit België komen ze dan Waals, sowieso. Ja, Waals inderdaad. Dus ik ben ook wel heel benieuwd daarna, maar ik vind het hele gave muziek.

0: On My Own van Die With It. Met op bas ook een vrouw.
1: Ja.
0: Volgens mij zie je dat best veel. Hè? Als we het dan toch over hardcore bands of metal bands zijn vaak, als er een vrouw in zit, dan is het of zang of bas, heb ik het gevoel.
1: Ja, het komt best wel vaak voor, inderdaad. Ik vind het ook wel heel gaaf om te zien als het dan een vrouw ziet drummen of zo, omdat het toch weer anders is. Maar bassisten ken ik wel meerdere, inderdaad.
0: Hoe verklaar jij dat? Dat het toch vaak de bas of de zang is?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik vind gewoon bas heel leuk. Daarom speel ik bas. Ja, ik kan ook gitaar spelen, maar ik vind bas zelf heel leuk. Dat is voor mij de reden. En ik denk dat er voor anderen hetzelfde is. Of gewoon, ja.
0: Ja, ja, ik persoonlijk ken namelijk best wel weinig, althans in Nederland, weinig drummers in het genre.
1: Ja.
0: Die vrouwen zijn. Dus bassen is ook prima. Want ik bedoel, ook een ritmisch instrument, hè?
1: Ja, ik ken eigenlijk maar één vrouwelijke drummer van Tiger Knife, de drummer. Maar verder... Ja. Ja, en jou dan, maar...
0: Nu ken je mij ook, ja. Ik vroeg me wel nog af, want we starten jouw verhaal eigenlijk vanaf de middelbare school. Hè? Maar ik kan me voorstellen als je pa zeg maar in een metalcore band drumt. Hoe was voor jou bijvoorbeeld op de basisschool of de middelbare school? Had je toen al een afwijkende muzieksmaak of... Hoe was überhaupt die tijd voor jou?
1: Ja, echt op de basisschool. Toen begon ik met luisteren naar een beetje metalcore en zo. Dus ja, dat was inderdaad een afwijkende muzieksmaak. En toen op de middelbare school steeds meer. En toen kwam ik ook al wat mensen tegen die ook al meer van metal en zo hielden. Maar meer Metallica en zo, zeg maar. Het is altijd wel heel afwijkend geweest. En toen, pas sinds dat ik naar Jera en zo ben gegaan... Ja, toen ben ik echt mensen leren kennen... die echt dezelfde bands als mij luisteren. Dan dacht ik echt, wow, oké, die bestaan dus ook. Dat is wel gaaf of zo.
0: Want luister je bijvoorbeeld ook naar ander soort muziek?
1: Ja, van alles. Ja, ik vind het ook soms gewoon lekker om pop te luisteren of rap. Of echt van alles. Dus, maar vooral heel veel subgenres gewoon van hardere muziek. Dus pop-punk, punk, hardcore... Ja, ik vind thrash metal ook gewoon vet van alles. Ja,
0: zijn er ook bijvoorbeeld bassisten waar je echt tegenop kijkt?
1: Ja, eigenlijk wel gewoon de beetje standaard hele bekende. Dus bijvoorbeeld Flea van Red Hot Chili Peppers vind ik super vet. Ja, Primus, die zanger / bassist, zeg maar, die vind ik ook super gaaf. En daar vooral. En ja, nu in de scene om me heen... die bassist van Guilthrap vind ik ook heel cool. Omdat zij heeft een beetje dezelfde stijl als mij en zo. En dan vind ik dat echt wel heel leuk om te zien. Ook omdat ze echt in de hardcore zit, zeg maar.
0: En neem je daar dan ook dingen van over? Of ook op het podium bijvoorbeeld en in je spel. Heb jij van anderen ook dingen geleerd of ontwikkeld?
1: Ja, in het begin, toen ik net begon met optreden, dacht ik echt van... oh, wat moet ik nou gaan doen op stage? Ik wil niet stilstaan, weet je wel. Dus dan ging ik gewoon allemaal van die live shows kijken. Ja, gewoon allerlei soort bands, weet je wel. Dan ging ik zo kijken hoe je op stage stond. Toen dacht ik, oh ja, zo moet ik het ongeveer doen. Want ja, het was 2 jaar geleden nu. Ja, ik was 18 toen ik dan begon met in band spelen. En ik had nooit echt met hardcore opgetreden. Dus vooral heel veel YouTube kijken. En dan een beetje kijken hoe hun deden. En toen dacht ik van, oh ja. En nou heb ik al mijn eigen stijl daarin gevonden natuurlijk. Maar
0: En dit is natuurlijk... we luisteren dit en we zien jou niet. Althans, niet spelen in deze show.
1: Ja.
0: Kun je eens omschrijven wat we moeten verwachten... als we jou op stage zien?
1: Vooral rondspringen, heen en weer rennen. Soms zijn wel wat moeilijkere riffs. Dan zit ik ook wel echt gewoon geconcentreerd natuurlijk. Want het gaat mij wel omdat ik het goed speel. Maar ik ben wel lekker bewegelijk op het podium. Ik voel die muziek gewoon echt helemaal. En dan ga ik gewoon helemaal in op. En ja, dan ben ik verder niet echt bewust van wat ik allemaal aan het doen ben. Maar ik ben wel altijd lekker aan het dansen op stage. Ja.
0: Heb jij ooit een soort... moment gehad dat je zeg maar on stage kwam en je toen realiseerde van oh, er wordt anders naar mij gekeken of zo. De reden waarom ik het vraag is omdat ik was eigenlijk nooit bezig met het feit van welk gender iemand was of
1: nee.
0: Maar dat ik toch merkte, en dat heb ik nu nog steeds, dat er

0: En met fotografen valt ook best wel mee of zo. Ja, ik weet niet precies waar dat aan ligt. Maar het is meer... Ik heb het zelf niet door, maar ik hoor het achteraf wel dat mensen zeiden... Nou, die waren de hele tijd aan het omkijken toen jij aan het spelen was. En dit en dat. En dan dacht ik, ja, daar let ik helemaal niet
1: op. Ben je dan niet mee bezig?
0: Nee, ik ben gewoon bezig met de muziek. Ja.
1: Ja. Wat zijn nou nog dingen met de band of met deze band die... Ja, je zegt, het gaat om de gezelligheid natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar misschien zijn dat toch nog wel een soort van bucketlist dingetjes qua stages of festivals.
0: Ja, dat zeker. Ja, ik heb het altijd al gezegd, het hoeft niet volgend jaar gelijk al. Maar ik wil ooit een keer op Jera spelen. Omdat dat voor mij, omdat dat voor mij echt is waar het allemaal is begonnen, zeg maar. En ik ken ook gewoon vrienden van ons. Onze drummer, die speelt met zijn andere band daar dit jaar. Dus het is niet onmogelijk, zeg maar. Even If We Lose heten. En hebben die band battle gewonnen, zeg maar. Dus ik ben super blij voor hem. Maar daar heb ik altijd gezegd van dat... ook al is het gewoon door die band battle, lijkt me gewoon heel gaaf om daar te staan. Omdat... Daar is wat voor mij is begonnen, zeg maar.
1: We hebben het nou gemeld, dus het is gemanifesteerd. Hè?
0: Ja,
1: laten we maar zeggen. Even kijken. We hebben nog... Oh, we hebben toch nog twee nummers, zie ik.
0: Twee, oké.
1: Ja. Hier staat... jij wilde Torn From Your Silhouette.
0: Oh ja.
1: Van Dying Wish.
0: Ja.
1: Kun je iets vertellen over die band?
0: Ja, die was ik eigenlijk net vergeten op te noemen. Maar dat is echt de eerste hardcore band met een vrouw erin die ik heb ontdekt. En ja, ik dacht gewoon gelijk van wow, dit is zo cool. Ik vond dat zo... Dat is dan toch wel iemand waar je naar opkijkt, zeg maar. Want je ziet niet veel vrouwen in de scene. Dus je hebt niet echt veel mensen in het begin dan en de hardcore scene om naar op te kijken. En toen keek ik echt naar op, want ik vind dat super cool. En ze doet gewoon, ze heeft echt gewoon scheid aan alles. En ze doet gewoon lekker hoe ze wil op stage. En super vette stem heeft ze. Toen dacht ik wel echt gelijk wow, dit is zo vet. Dus ik heb die band heel veel geluisterd.

0: Komen jouw ouders vaak naar shows kijken?
1: Ja, mijn moeder wel. Mijn vader heeft me een keer live gezien. Dat vindt hij dan prima. En hij vindt het ook leuk om onze muziek te luisteren. Maar mijn moeder die is echt super trots. En die support me overal in. En die vindt het gewoon keileuk om er ook bij te zijn, zeg maar. Die gaat ook altijd een dagje mee naar Jera. Ze kent die bands niet eens veel. Maar ze vindt dat gewoon keigezellig allemaal. Dus mijn moeder vooral... Wel.
0: Ja, dat totdat wel je fijn. Eigenlijk zou zeggen of zou verwachten je vader.
1: Ja, dat is inderdaad wel zo. Maar die misschien heeft hij het allemaal al gezien. Ik weet het niet.
0: Ja.

0: Of misschien doet het ergens een beetje pijn dat jij nou zit te pieken en dat misschien die tijd een beetje...
1: Het is bij hem al lang geweest, ja.
0: Ja, jij kan me er namelijk wel wat bij voorstellen. Nee, maar ja heel tof dat ze zo supportive zijn.
1: Ja, mijn broertje ook, die gaat overal mee naartoe. Iedere hardcore show ik ben, is hij mee. Iedere show die ik speel vanaf mijn eerste show, mosht hij dan keihard voor ons. En,
0: echt?
1: Ja, die gooit van die spinkicks en... halve salto's allemaal door het publiek als wij beginnen te spelen. Dus dat zal je vandaag ook al zien.
0: Okay. Ja, dus, ik blijf wel aan de kant staan. Als
1: dat snap ik. Dat snap ik. Nee, maar dat is wel heel leuk om echt zo... Ja, wij zijn sowieso een hecht gezin. Maar om dan ook nog eens met muziek... iets wat echt mijn leven is... om daarin ook nog zo'n connectie te hebben... dat is gewoon echt heel fijn. Mm-hmm. Ja.
0: Je zegt wat echt mijn leven is. Zou je er je werk van ook willen maken?
1: Ja, ik vind mijn werk nu wel heel leuk, zeg maar. Dus het is wel eens langsgekomen dat ik dacht van... ja, het is zeker wel leuk om er werk van te maken. Maar ik vind het ook prima zoals het nu is, zeg maar. Dat is ook wat ik zeg, het gaat mij met muziek echt om plezier. Ja, het is wel echt mijn leven. Dus ik sta ermee op, ik ga ermee naar werk. Ik leef altijd gewoon naar de repetities en shows toe. Naar de weekenden toe met die shows, zeg maar. Dus het is echt wel gewoon een rode draad in mijn leven, zeg maar. Maar ik vind het prima zoals het nu is. Want ik vind mijn baan als opticien ook gewoon heel leuk, ja.
0: Dan, World of Pleasure, Everybody Finds Love.
1: Ja.
0: Volgens mij is dat een straight edge band, klopt dat?
1: Ja.
0: Ben je eigenlijk zelf straight edge?
1: Ja, ik ben zelf ook straight edge. Ja, nou een jaar ongeveer.
0: Oh, je hebt pas. Ook, dus ook niet zo van, nou ja, ik was het toch al, maar ook echt actief.
1: Ja, echt actief, zeg maar. En het was ook, ja, ik was gewoon niet heel goed bezig, zeg maar. Dan weer een weekend zuipen, dit, dat. Ik echt dacht van, ja, het was niet problematisch, maar het was meer van, waarom doe ik dit eigenlijk nog, weet je wel? En toen... ben ik sowieso gaan stoppen met drinken en alles. En toen dacht ik eigenlijk, ja, dat roken, dat is ook kei duur en ook kei slecht. Toen ben ik daar eigenlijk ook automatisch mee gestopt. En om dan die stempel straight edge erbij te zetten... geeft me echt wel kracht om gewoon dat aan te houden. Ja. En ook, ja, want vooral dat roken was best wel moeilijk om mee te stoppen. En dan houdt dat ook gewoon, ja...
0: Ja, stand.
1: Ja, stand inderdaad.
0: Maar zit er bij jou dan ook een stukje, zeg maar, ideologie achter? Of is het meer, ja, ik voel me er niet goed bij als ik het wel doe?
1: Het is gewoon meer dat ik wel vind dat mijn leven nuchter en zonder al die dingen gewoon veel beter is. En ook gewoon, ja, hoe snel je toch verleidt tot om weer een keer te roken of te drinken. Dit helpt me wel echt om gewoon, ja, daar standvast bij te blijven. En ook wel een beetje steun in te zoeken bij anderen die dat ook zijn. Want ik ken wel meerdere mensen die bijvoorbeeld straight edge zijn, die bijvoorbeeld een verleden met drugs hebben, dat soort dingen. En dan is dat wel heel fijn als je daar gewoon samen in staat, zeg maar.
0: Vroeger was dat ook een hele stroming in de jaren 90, weet ik nog.
1: Ja.
0: En ik heb het idee dat het daarna een beetje verwaterd is.
1: Ja.
0: En nu heb ik weer de indruk dat het weer een soort van comeback aan het maken is. Zie je dat dat weer veel is in de scene? Dat mensen echt uitgesproken straight edge zijn? Of?
1: Ja, ook steeds jongere mensen. Dat ik echt denk van zo, ja, ik voel mezelf al best jong. Want meestal zijn het toch wel meer mensen richting 30, 40, zeg maar, die dat doen. Maar steeds meer jongere mensen die gewoon echt dat drug-free en alcohol-free zijn. Wat ze er ook gewoon echt tegen zijn, zeg maar. Ja, ik ben er ook tegen. Ja, dat vind ik al mooi om te zien, zeg maar. Dat er toch wel meerdere mensen in zijn.
0: En jouw eigen band? Left to Love dan, bedoel ik?
1: Nee, die zijn niet straight edge. Ja, ze drinken niet, maar niet per se straight edge. Die roken wel gewoon soms of af en toe een biertje. En dan mijn andere band is de drummer ook straight edge. Dus.
0: Nee, een gezonde leefstijl dan? Ja. Ja, behalve dan het crowdkilling stuk. Nou ja, goed, hè, dat moet dan ook kunnen.
1: Zo cardio, hè. Dus,
0: ja, dan kun je in ieder geval wel goed mikken. Niet dat je dubbel ziet. Ja. Oké, nou, laten we gaan luisteren naar jouw einde van het lijstje. Everybody Finds Love. Is dat eigenlijk ook zo?
1: Ja wel, vind ik wel. Everybody Finds Love. Maakt niet uit hoe. Of het in je vrienden is, in de scene. Ja. Of ja, het hoeft niet per se een relatie te zijn. Dus, en het is gewoon een heel mooi liedje. Dus,
0: Oké. Nou, thanks. En we gaan jullie op het grote podium van Jera on Air ooit zien. Ja. Of op Revolution Calling.
1: Ja, dat zou ook mooi zijn, inderdaad.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Dit is Kink Distortion.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft hulp gevraagd aan Duitsland om de natuurbrand te blussen ten zuiden van het Drielandenpunt. De hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlak bij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. Kinderen in het Brabantse Best hebben met een metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog, meldt Omroep Brabant. Ze namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Freddy, kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hé, waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast, waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de A&M.
1: Gekocht bij de A&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: Kink.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: sporten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meesten hebben zelf onderdak gevonden. De rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. De Nederlandse zwemploeg heeft het beste EK ooit achter de rug, zegt bondscoach Pieter Bisschop bij de NOS. We wonnen 2 gouden medailles en 7 zilveren. Marit Steenbergen was de absolute uitblinker. Ze kon alleen niet het verschil maken op het laatste onderdeel, de estafette wisselslag. Nederland werd 7e. Het weer van Weer Online. Vannacht bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
3: Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Kink, Distortion.

0: Distortion. Kink.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Boerders-Bol, Lieke Klaver, Mirtha van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Bij de mannen-estafette was er brons, mede dankzij slotloper Jonas Pijvers. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: King Distortion. King Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

Ring out, you dead!

0: Distortion. Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
4: Kink. Distortion.

0: sorry means.
1: Kink Distortion. Kink. Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.